0: se perd sur sa bouche.
1: Il me parle de bas, je vois la rire en rose.
2: Positive. ასოთხიდან სამი FM.